0: 2.
1: Jonas Blue en Edge of Desire op weg naar de top. Hugel en Solto.
2: The International Charts.
0: Chart Internacional.
3: Chart Internacional.

0: 2.
1: Jonas Blue en Edge of Desire op weg naar de top. Hugel en Solto.
2: Chart Internacional.
3: Chart Internacional.